leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Niemand sterft van een beetje verdriet. En ik ben je Romeo niet. Nee, ik word niet geofferd. Ik ben geen grote lach.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Genk is maandag voormiddag een arbeider ternauwernood aan de dood ontsnapt bij een bedrijfsongeval. De 30-jarige man van NV Bioterra reed om nog onbekende reden met zijn knikdumper over een muurtje en belandde in het Albertkanaal. Hij raakte bewusteloos in de zinkende cabine. Wilsenaar Ivo Heijnen twijfelde geen seconde en sprong het water in. Hij sloeg een ruit van het voertuig stuk, hield het hoofd van zijn collega boven water en trok hem uit de cabine. Dankzij deze heldendaad is een tragedie voorkomen. In Vught bij Maasmechelen is de brandweer maandagmiddag opnieuw moeten uitrukken naar de bosjes naast de afgebrande loods. Afgelopen zaterdag was daar al brand uitgebroken. Het vuur was er nu heropgeflakkerd. De landbouwer probeerde de vlammen eerst zelf te blussen, maar moest die poging staken. De brandweer van zone Oost-Limburg was snel ter plaatse en had de situatie vlug onder controle. Er is geen bijkomende materiële schade. Vandaag blijft het erg warm en zwoel, met maxima tot 33 graden. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een onweersbui. Ook vannacht blijft het zwoel, waarna het morgen wat afkoelt.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Noord-Limburg in Nederland zijn 250 brandweerlieden de hele nacht in de weer geweest met de grote natuurbrand die daar gistermiddag uitbrak. De blushelikopters hebben meegewerkt tot de duisternis intrad. Daarna was dat voor de piloten niet meer veilig. De brand heeft al ruim 20 hectare bos in de as gelegd. De korpsen hopen het vuur in de loop van de ochtend definitief te bedwingen. Wat de brand heeft veroorzaakt, staat nog altijd niet vast. In Jumont in Frankrijk, net over de grens met ons land, is een Belgische tiener verdronken na een illegale zwempartij met vrienden. De jongen van 14 uit Binche in Henegouwen sprong van een metershoge klif bij een steengroeve in een zone waar zwemmen uitdrukkelijk verboden is. Hij kwam vast te zitten diep onder het wateroppervlak. Speciale duikteams konden hem nog uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat. De uitbater van een populaire zomerbar in kuststad Blankenbergen moet bijna 70.000 euro boete betalen wegens lawaaihinder. Een koppel buurtbewoners stelde zich burgerlijke partij omwille van de maandenlange overlast. Bovendien had de bar geen brandblussers en was ze niet verzekerd voor brand of ontploffing. Toch is geen uitbatingsverbod opgelegd, de bar mag gewoon open blijven. Aan de westkust van Frankrijk zijn uit voorzorg verschillende stranden gesloten door de recente opmars van het Portugees oorlogsschip, een gevaarlijke soort kwal met tentakels tot 30 meter lengte. In de netelcellen op die tentakels zit een krachtig gif dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en zelfs kan leiden tot ernstige ademhalingsproblemen. De soort duikt de jongste jaren steeds vaker en steeds talrijker op in Atlantische wateren. En het zal u vast niet verbazen, maar de maand juli was uitzonderlijk droog. In Ukkel viel ruim 7 keer minder regen dan normaal, amper 10,6 mm. Ook het aantal regendagen lag met 3 stuks ongewoon laag. Het was ook warmer dan normaal, met een daggemiddelde van 20,9 graden. En de zon scheen 307 uur, ruim een derde meer dan gebruikelijk. Met dit alles was het de op 3 na zonnigste juli maand sinds het begin van de metingen. Vandaag heeft de zon concurrentie van de wolken met ook wat regen in de ochtend. Er is ook overal kans op een donderslag behalve aan zee. Maxima klimmen vandaag naar 27 aan de kust en naar 31 in de Kempen en de Ardennen.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat

0: Salvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Op de Kempense Steenweg in Hasselt heeft een automobilist maandagochtend 4 geparkeerde auto's beschadigd. De bestuurder week om nog onbekende reden van de rijbaan af. Het gaat om een 32-jarige man uit de Verenigde Staten. Hij raakte licht gewond en is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De takeldienst kwam ter plaatse om de beschadigde voertuigen te takelen. Sinds gisteren zijn in Peer ingrijpende renovatiewerken aan de brug van de Vrijheidlaan over de Noordweg gestart. De brug wordt tot eind oktober volledig afgesloten voor alle verkeer. Er is daar plasvorming ontstaan. Om verdere schade door incijpelend water te voorkomen, voert het agentschap Wegen en Verkeer samen met de stad Peer grondige herstellingen uit. Het verkeer op de Noordweg kan gedurende de werken niet onder de brug door. Vandaag blijft het erg warm en zwoel, met maxima tot 33 graden. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een onweersbui. Ook vannacht blijft het zwoel, waarna het morgen wat afkoelt.

0: al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Schenk mir noch eine Stunde, lass diese

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De natuurbrand in het noorden van Nederlands Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. De brandweer zet opnieuw blushelikopters in om de grote bosbrand onder controle te krijgen. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is. Zo'n 300 mensen moesten al worden geëvacueerd. De asielministers van de EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Er zijn twee kampen binnen de EU. Enerzijds Spanje, dat zegt dat de andere lidstaten niet hebben geholpen. En anderzijds een groep landen die vindt dat ze zelf in de problemen zijn gebracht, omdat Spanje zijn grenzen niet voldoende op orde heeft. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Zo'n 25 Amerikaanse staten hebben een klacht ingediend bij de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om Californië, Minnesota, New York, Pennsylvania en Hawaii. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de staten zijn de heffingen tegen de wet. In februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. De dag begint zonnig, later komen er wolken en is er kans op onweer, zeker in de oostelijke helft van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Ja hoor, het mocht ietsjes meer zijn van Dr. Hook en zijn Medicine Show. Goedemorgen allemaal, donderdag vandaag 4 augustus en dit is Espresso.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: Zo is dat. En wij blijven bij je tot en met 10 uur met leuke babbels en leuke muziek. Maar dat wist u al wel. En over de muziek gesproken, we hebben voor u vandaag Charlie Rich meegebracht. Ook The Sweet zit erin. Lisa Delbo, onze eigen Limburgse artieste. En ook deze van Bobby Darin.

0: 'cause you know I'll be there. Don't you worry, darling.
1: Limburg's leukste evergreens. Je hoort ze hier bij Ludo.

kun jij na al die jaren me niet aandoen? Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen?

ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap was me heilig.

0: ga niet weg van mij. Ga niet weg van mij, blijf bij me, ga niet weg van mij.
1: Benny Nijman en ga niet weg van mij. Dit is Ludo, het station waar jij de muziek hoort, waar jij van houdt. Neem nu deze Tony Christie. Hij gaat naar Las Vegas.

Twee kleine Italianen. Ja, met dit nummer ging Connie Froboes in 1962 voor Duitsland naar het Eurovisie Songfestival. En jaren later, in 2015, maakte Lisa Delbo daar haar eigen versie van. En ook wel mooi. Twee kleine Italianen. En nu naar Afrika. Alhoewel, niet echt. Wel met Afrik Simone. Ramaya. I think.

En bij Ludo ruimden wij plaats in voor Bobby Prince en zijn levensverhaal. Die leest als een roman, een beetje een ondeugende roman, mogen we dan wel stellen. Uit 1980 kwam Pretty Little Linda. En nu bij Ludo tijd voor de Vlaamse zanger met lange manen, met lange haren moeten we ook zeggen. Guido Belcanto maakte mooie muziek, onder andere deze toverdrank.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

The Good, The Bad and The Ugly, Hugo Montenegro en zijn orkest was dat. En dat was de derde en de laatste plaats in ons drieluik. Daarvoor Blockbuster van The Sweet en Guido Belcanto met Toverdrank. En de volgende plaat, The Good, The Bad and The Ugly, werd eigenlijk gecomponeerd in 1951. Werd toen op plaat gezet door een zekere Teresa Brewer. De bekendste versie komt van Viola Wills uit 1979. En daartussenin maakten ook deze tweenielopers een eigen versie in 1967.

0: Dat was Petula Clark. Ze zong wel meer in het Frans, maar je hoorde toch dat ze eigenlijk niet Franstalig van nature was. Ze zingt niet C'est le vie of C'est le refrain de ma vie, maar C'est le refrain de ma vie. Ja, Petula Clark, wel erg mooi in 1964. Leuk dat je luistert naar ons, leuk dat je luistert naar Ludo. En wij hebben voor jou nu Elvis himself.
1: Maar

En wat er echt achter die gesloten deuren van Charlie Rich gebeurde, daar spreekt hij niet over. Hij liet dus niet het achterste van zijn tong zien in deze song. Behind Closed Doors. Maar moeten wij dat allemaal weten? Dat is een ander paar mouwen natuurlijk. Wat u wel zou moeten weten is dat wij straks na 10 uur de Lunchbox presenteren. Samen met Geert de Knut. En daar wij allerlei weetjes en natuurlijk weer hele leuke muziek. Zoals u van ons gewoon bent hier bij Ludo. Gary and the Pacemakers. I'm the one.

En een van mijn vrienden is een hevige André Hazes fan. En toen ik hem vroeg, wat vind je nu eigenlijk de mooiste plaats van André Hazes, moest hij geen 2 seconden nadenken. En antwoordde hij meteen, ja, De Vlieger, dat vind ik wel de leukste plaat. En die hoorde u nu net uit 1977, André Hazes. En volgens de kenners, de mooiste van Hazes. Laten we dat zomaar overnemen. Voilà, het is weer bijna 10 uur, tijd om afscheid te nemen. Straks zit Geert de Knut hier voor zijn lunchbox tussen 10 en 12. En tussen 5 en 7 vanavond ook nog Hallo Limburg met Koen Baks. Ik laat jou met The Japanese Boy en Aneka en zeg graag tot morgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De natuurbrand in het noorden van Nederlands Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. De brandweer zet opnieuw blushelikopters in om de grote bosbrand onder controle te krijgen. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is. Zo'n 300 mensen moesten al worden geëvacueerd. De asielministers van de EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Er zijn twee kampen binnen de EU. Enerzijds Spanje, dat zegt dat de andere lidstaten niet hebben geholpen. En anderzijds een groep landen die vindt dat ze zelf in de problemen zijn gebracht, omdat Spanje zijn grenzen niet voldoende op orde heeft. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Zo'n 25 Amerikaanse staten hebben een klacht ingediend bij de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om Californië, Minnesota, New York, Pennsylvania en Hawaii. Zo'n 60 handelspartners, waaronder de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de staten zijn de heffingen tegen de wet. In februari verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. De dag begint zonnig, later komen er wolken en is er kans op onweer, zeker in de oostelijke helft van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Zoliggende Marvin Gaye in Wherever I Lay My Head, That's My Home uit 62. Goedemorgen. 6:10 is het. Dinsdag 4 augustus. Het zou terug een bloedhete dag worden vandaag. De zon schijnt nu al stralend over Limburg. En tot 12:00 blijven wij samen met die kop koffie van Ludo's van zo pas. En nog eens een aperitiefje erbij, want dat mag bij deze temperaturen, hè. Liedjes van Manfred Mann, ook van Rod McEwen, zelfs van McGuinness Flint. En dit is Wilfredi met De Stervende. Vaarwel, Emile.

0: neerlig in mijn kuil.
1: Terug in de tijd, dag op dag vandaag op 4 augustus. 4 augustus 1944 werd Anne Frank samen met haar familie en vier anderen opgepakt in het achterhuis in de Prinsengracht in Amsterdam. Ze zaten daar al meer dan 2 jaar ondergedoken om te ontsnappen aan de nazi-vervolging van de Joden. Hun schuilplaats werd verraden, al is tot op vandaag niet met zekerheid bekend door wie. Na hun arrestatie werden ze via kamp Westerbork naar concentratiekamp Auschwitz gedeporteerd. Later werd Anne samen met haar zus Margot overgebracht naar Bergen-Belsen, waar ze begin 1945 stierf aan tyfus. Haar vader, Otto Frank, overleefde als enige van de groep. Na de oorlog publiceerde hij Anne's dagboek, dat uitgroeide tot een van de bekendste getuigenissen van de Holocaust. 4 augustus 1944, Anne Frank werd samen met haar familie opgepakt in het achterhuis in Amsterdam.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Niet de meest vrolijke teksten in dit liedje, maar wel een vrolijke melodie erop. Hè? When I'm Dead and Gone, McGuinness Flint, met daarvoor een instrumentaaltje van Francis Goyat. Zo dadelijk herdenken wij Willem Ruys vandaag op 4 augustus, die stierf in de jaren 80. Pieter Louw, eerst nog eens met Lingering On.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 4 augustus. Vandaag herdenken wij Willem Ruis, Nederlandse tv-presentator en entertainer, die op 4 augustus 1986 op 41-jarige leeftijd overleed. Willem Ruis groeide in de jaren 70 en 80 uit tot een van de populairste showmasters van Nederland. Met de succesvolle programma's als de Willem Ruis Show en de Nederlandse versie van The Price is Right. Ruis stond bekend om zijn energieke presentatie, gevoel voor humor en uitstekend contact met het publiek. Het onverwachte overlijden van Willem Ruis aan een hartaanval betekende een groot verlies voor de Nederlandse televisie. Willem Ruis wordt herinnerd als een van de meest geliefde en invloedrijke televisiepresentatoren uit de Nederlandse omroepgeschiedenis.

Music to Watch Girls By, dat was Andy Williams, heerlijke zomerhit hè, van lang geleden, 1967 precies. We blijven in de zomertijd hier bij Radio Ludo. Jive Bunny en de Master Mixers, op het einde van de jaren 80 waren die hitparadewerk.

Manfred Mann en his Earth Band, Haha Said the Clown. En daarvoor nog eens een bewerking op dat liedje Save the Last Dance for Me van de Drifters. Het was de Vlaamse Willem Bart die het deed met Dans nog eenmaal met mij. Vanavond dinsdag 4 augustus, 18 uur, gaat het dak er weer af in Hasselt. Want Hasselt danst is terug met het Koninklijk Feestcomité der Stad Hasselt. Grote Markt verandert in een openluchtfeest vol ritme, plezier en verbondenheid. Dat Koninklijk Feestcomité nodigt iedereen uit om mee te dansen of gewoon mee te genieten. Zoals elk jaar staat er een splinternieuwe partydans op het programma. Geen ervaring nodig, we leren hem samen stap voor stap. Hasselt danst is het moment om vrienden te ontmoeten, nieuwe mensen te leren kennen en de stad te voelen bruisen. Iedereen is welkom, elk niveau, elke leeftijd. Vanavond om 6 uur, Hasselt danst een Argentijnse tango.

De liefde hing in de lucht in 1972 bij Rod McEwen. Dat was Amor, nog eens op Luto. Straks Georgie Fame en de Blue Flames samen. En nu gaan we Serge Gainsbourg laten horen voor jou. La Javanaise, een beetje Franstalig werk hier op de radio deze voormiddag.

ligt de bekendste plaat van Georgie Fame en de Blue Flames uit het midden van de jaren 60. I Say Yeah Yeah naast de hit Rosetta. Was dat een fijne hit trouwens. Maken we sprongetje vooruit naar de 70s met de Ivan Kelly en Scott Fitzgerald. If I Had Words, dit is bijzonder muzikaal.

Het is toch ook een zomers liedje, hè, van lang geleden, 1977, Scott Fitzgerald en Ivy McHaley. If I Had Words, bijna 11 uur op Pluto, het regionieuws is er zometeen bij ons. En daarna nog meer Lunchbox tot 12 uur deze dinsdagvoormiddag 4 augustus. H.E. Breaky Heart. Ja, dit kennen we ook nog Nederlandstalig. Jo Valli, ik gaf je mijn hart naar 11 uur.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Genk is maandag voormiddag een arbeider ternauwernood aan de dood ontsnapt bij een bedrijfsongeval. De 30-jarige man van NV Bioterra reed om nog onbekende reden met zijn knikdumper over een muurtje en belandde in het Albertkanaal. Hij raakte bewusteloos in de zinkende cabine. Wildenaar Ivo Heijnen twijfelde geen seconde en sprong het water in. Hij sloeg een ruit van het voertuig stuk, hield het hoofd van zijn collega boven water en trok hem uit de cabine. Dankzij deze heldendaad is een tragedie voorkomen. In Vught bij Maasmechelen is de brandweer maandagmiddag opnieuw moeten uitrukken naar de bosjes naast de afgebrande loods. Afgelopen zaterdag was daar al brand uitgebroken. Het vuur was er nu heropgeflakkerd. De landbouwer probeerde de vlammen eerst zelf te blussen, maar moest die poging staken. De brandweer van zone Oost-Limburg was snel ter plaatse en had de situatie vlug onder controle. Er is geen bijkomende materiële schade. Vandaag blijft het erg warm en zwoel, met maxima tot 33 graden. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een onweersbui. Ook vannacht blijft het zwoel, waarna het morgen wat afkoelt.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

hebben altijd een van de mooiste liedjes gevonden die de Drifters in der tijd uitbrachten. You're more than a number in my little red book. Tot 4:50, goedemorgen. Het was ook al geen 60s periode meer, het was midden van de jaren 70 dat dit liedje uitkwam. En zo merk je een beetje aan de muziekstijl dat het ook een heel andere touch had, hè, dit liedje van de Drifters. Goedemorgen, tot 12:00 nog Lunchbox. Met Herman's Hermits onder meer, ook de Four Tops komen eraan en een zomerliedje van Ellen Price. En dit is Johnny Cash.

rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell.

0: San Quentin, I hate every inch of you.
1: Een Brits krantenhoesje. In een Brits dierenasiel zijn twee homoseksuele rammen onverwacht uitgegroeid tot lokale sterren. De dieren waren oorspronkelijk bestemd voor de slacht, maar werden op het laatste moment gered. Omdat ze zo'n hechte band vormen, besloot het asiel hen samen te houden. Hun dikke vacht bleek perfect om hoogwaardige wol van te maken. En die wol wordt nu verkocht, waarbij de opbrengst naar het goede doel gaat. Bezoekers komen speciaal langs om het duo te zien en hun verhaal te horen. En zo werden twee afgeschreven homoseksuele rammen onverwacht ambassadeurs van dierenliefde en liefdadigheid.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

Een heerlijke easy listening plaat van de Steelers Wheel. We zijn uiteindelijk wat anders gewoond dan die band, hè. Het was ook al een song uit de vroege 70s met Late Again. En Mireille Mathieu zat ervoor nog eens bij ons. Zo dadelijk terug in de tijd met een nieuwsfeit. Dag op dag op 4 augustus. Ver weg. Nu nog eens de Four Tops en Bernadette.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Terug in de tijd, dag op dag vandaag op 4 augustus. 4 augustus 1944 werd Anne Frank samen met haar familie en 4 anderen opgepakt in het achterhuis in de Prinsengracht in Amsterdam. Ze zaten daar al meer dan 2 jaar ondergedoken om te ontsnappen aan de nazi-vervolging van de Joden. Hun schuilplaats werd verraden, al is tot op vandaag niet met zekerheid bekend door wie. Na hun arrestatie werden ze via kamp Westerbork naar concentratiekamp Auschwitz gedeporteerd. Later werd Anne samen met haar zus Margot overgebracht naar Bergen-Belsen, waar ze begin 1945 stierf aan tyfus. Haar vader, Otto Frank, overleefde als enige van de groep. Na de oorlog publiceerde hij Anne's dagboek, dat uitgroeide tot een van de bekendste getuigenissen van de Holocaust. 4 augustus 1944, Anne Frank werd samen met haar familie opgepakt in het achterhuis in Amsterdam.

Sim Affette, Feesjebouwen met Richard Anthony hier op Radio Ludo. Het is bijna 11:30, goeie voormiddag. De New Christie Minstrels, ja, die komen er ook eens aan. Het is hem allemaal om vandaag te doen. Today.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Er zat een beetje verandering in de lucht bij de Herman's Hermits in der tijd. Something is happening, er zat iets aan te komen. Met de Joe Diffie tegenwoordig in The Third Rock from the Sun. De zon is van de partij en nog geen klein beetje. Het wordt terug een van de warmste dagen deze zomer, dit jaar trouwens ook. Dus voldoende drinken en binnenblijven en vooral de radio laten opstaan. Want dit is verfrissend werk van Nova.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Hier is een beetje over Taylor Swift. Taylor Swift heeft katten als officiële personeelsleden. De zangeres Taylor Swift is beroemd om haar grote liefde voor katten en ze behandelt ze bijna als echte collega's. Haar katten Olivia, Meredith en Benjamin hebben zelfs een eigen Instagram-account met duizenden volgers. Taylor Swift noemt hen vaak haar personeelsleden en neemt ze mee naar verschillende evenementen en shows. Ze verschijnen regelmatig in haar muziekvideo's en social media posts, wat hen bijna net zo beroemd maakt als Taylor zelf. Voor de fans zijn de katten net zo'n onderdeel van haar showbiz-imago als haar muziek. Katten als officiële personeelsleden bij Taylor Swift.

Zinnig uit mijn geboortejaar, midden in de jaren 70. George McRae, I Can't Leave You Alone op Radio Ludo. Jouw muziek, geniet de hele dag door van de leukste evergreens. Er zijn die Animals. Oh Lord, don't let me be misunderstood in de zomer van 2026.

Schitterend toch, hè? It's Just the Sun. Onze muzieksamensteller heeft heel veel zonnige liedjes uitgehaald. Heel veel zomerse liedjes ook. Don McLean hier op Ludo tot bijna 12 uur. Straks de middag door met je evergreens en met onze jukebox aan. En om 5 uur is Koen hier. Morgenochtend om 9 uur opnieuw een lekkere koffie nemen met Ludo Wijnen. En dan doen wij de rest tot de middag. Tot morgen, vrienden.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het leegstaande gebouw van het oud Atheneum in Sint-Truiden is opnieuw getroffen door vandalisme. Onbekenden hebben meerdere ramen ingeslagen aan de zijde van de speelplaats. Het is niet het eerste incident in het pand dat al sinds 2023 leeg staat. Vorig jaar woedde er nog een brand na brandstichting. Wie achter de recente vernielingen zit en of de feiten op één of meerdere dagen zijn gepleegd, wordt nog door de lokale politie onderzocht. Voetbalclub Patro IJsde heeft voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel gelijk gekregen in de zaak rond hun elite jeugdlicentie. De rechtbank schorste de eerdere uitspraak van het Belgisch arbitragehof voor de sport, waardoor Patro de licentie mogelijk toch behoudt. De club wil nu snel overleggen met de Pro League om te zorgen dat hun jeugdteams komend seizoen toch op het hoogste niveau kunnen aantreden. Als de Pro League geen constructieve oplossing biedt, dreigt de club met een grote schadevergoeding. Vandaag blijft het erg warm en zwoel, met maxima tot 33 graden. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een onweersbui. Ook vannacht blijft het zwoel, waarna het morgen wat afkoelt.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het parket voert een onderzoek naar het overlijden van een koppel in Brugge. Het gaat om een moeder van 30 jaar en een vader van 34. Een van de kinderen, een zoon van 14, vond thuis de levenloze lichamen van de ouders en sloeg alarm. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, loopt. Als iemand de voorbije jaren aangifte deed van stalking, is de zaak in meer dan de helft van de gevallen geseponeerd en komt ze dus niet voor de rechter. Dat schrijft het Nieuwsblad. Er wordt al maar meer aangifte gedaan van stalking. De voorbije 5 jaar gaat het om 71.000 dossiers. Seponeren gebeurt vaak omdat er onvoldoende bewijs is of omdat het gedrag ondertussen gestopt is. Amper 9% van de dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen anderen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. Tanken wordt morgen wat goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 9,1 cent tot maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal 1,99 euro per liter. Ook de dieselprijzen zakken met bijna 8 cent tot 2,21 euro per liter. En ook stookolie wordt opnieuw goedkoper. Het wordt op de meeste plaatsen wisselend bewolkt met kans op buien die onweerachtig kunnen zijn, zeker in het oosten van het land. Temperaturen tot 34 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met kans op een lichte bui en tot 27 graden.

weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Op de Kempense Steenweg in Hasselt heeft een automobilist maandagochtend 4 geparkeerde auto's beschadigd. De bestuurder week om nog onbekende reden van de rijbaan af. Het gaat om een 32-jarige man uit de Verenigde Staten. Hij raakte licht gewond en is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De takeldienst kwam ter plaatse om de beschadigde voertuigen te takelen. Sinds gisteren zijn in Peer ingrijpende renovatiewerken aan de brug van de Vrijheidlaan over de Noordweg gestart. De brug wordt tot eind oktober volledig afgesloten voor alle verkeer. Er is daar plasvorming ontstaan. Om verdere schade door incijpelend water te voorkomen, voert het agentschap Wegen en Verkeer samen met de stad Peer grondige herstellingen uit. Het verkeer op de Noordweg kan gedurende de werken niet onder de brug door. Vandaag blijft het erg warm en zwoel, met maxima tot 33 graden. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een onweersbui. Ook vannacht blijft het zwoel, waarna het morgen wat afkoelt.

of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Elsene bij Brussel is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen bij een overval. Dat gebeurde de afgelopen nacht. Volgens de eerste berichten gaat het om een man van 67. Zijn vrouw zou daarbij zijn vastgebonden of opgesloten in de kelder. Veel is nog onduidelijk. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend en de wetsdokter is ter plaatse geweest. Het blussen van de brand in Nederlands-Limburg is moeilijk door de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio daar. Onder invloed van de wind lijkt de brand zich nu verder naar het oosten te verspreiden. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook al niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt een plaatselijke burgemeester. Droevig nieuws in het wielrennen, want het team Flanders-Baloise stopt na dit seizoen. De Vlaamse opleidingsploeg voor wielertalenten vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid de steun had stopgezet. De ploeg Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar en hield tientallen renners doorstromen naar de top. Volgens de ploeg wordt het seizoen nog afgewerkt tot de laatste wedstrijd. Er komen enkele wolken met soms buien, met vooral in het oosten van het land nog kans op onweer. Temperaturen tot 33 graden. Ook morgen nog wolken en kans op lichte regen, dan is het hoogstens 27 graden.

dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het leegstaande gebouw van het oud Atheneum in Sint-Truiden is opnieuw getroffen door vandalisme. Onbekenden hebben meerdere ramen ingeslagen aan de zijde van de speelplaats. Het is niet het eerste incident in het pand dat al sinds 2023 leeg staat. Vorig jaar woedde er nog een brand na brandstichting. Wie achter de recente vernielingen zit en of de feiten op één of meerdere dagen zijn gepleegd, wordt nog door de lokale politie onderzocht. Voetbalclub Patro IJsde heeft voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel gelijk gekregen in de zaak rond hun elite jeugdlicentie. De rechtbank schorst de eerdere uitspraak van het Belgisch arbitragehof voor de sport, waardoor Patro de licentie mogelijk toch behoudt. De club wil nu snel overleggen met de Pro League om te zorgen dat hun jeugdteams komend seizoen toch op het hoogste niveau kunnen aantreden. Als de Pro League geen constructieve oplossing biedt, dreigt de club met een grote schadevergoeding. Vandaag blijft het erg warm en zwoel, met maxima tot 33 graden. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een onweersbui. Ook vannacht blijft het zwoel, waarna het morgen wat afkoelt.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Elsene bij Brussel is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen bij een overval. Dat gebeurde de afgelopen nacht. Volgens de eerste berichten gaat het om een man van 67. Zijn vrouw zou daarbij zijn vastgebonden of opgesloten in de kelder. Veel is nog onduidelijk. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend en de wetsdokter is ter plaatse geweest. Het blussen van de brand in Nederlands Limburg is moeilijk door de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio daar. Onder invloed van de wind lijkt de brand zich nu verder naar het oosten te verspreiden. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook al niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt een plaatselijke burgemeester. Droevig nieuws in het wielrennen, want het team Flanders-Baloise stopt na dit seizoen. De Vlaamse opleidingsploeg voor wielertalenten vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid de steun had stopgezet. De ploeg Flanders-Baloise bestaat al 33 jaar en hield tientallen renners doorstromen naar de top. Volgens de ploeg wordt het seizoen nog afgewerkt tot de laatste wedstrijd. Er komen enkele wolken met soms buien, met vooral in het oosten van het land nog kans op onweer. Temperaturen tot 33 graden. Ook morgen nog wolken en kans op lichte regen, dan is het hoogstens 27 graden.

de hitmakers uit Groot-Brittannië. De band heet The Middle of the Road en de dame in kwestie, dat is Sally Carr. Zij maakte zo'n beetje het mooie weer bij deze band en dat was een van hun vele hits, genaamd Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Ja, dat gaan we ook doen de komende twee uur in deze dinsdagse Hallo Limburg met nu deze van Chubby Checker. Meteen de benen losgooien en dat met de twist.

al zoveel jaren in dit vak en nu momenteel alweer een nieuwe single voor Willy Sommers, ja, die het best druk heeft deze dagen. Hij doet het onder meer in 10 om te zien, daar staat hij aan de zijde van Anne de Batselier en hij viert binnenkort zijn 74ste verjaardag en ter gelegenheid hiervan geeft hij nu zaterdag 8 augustus een groots verjaardagsconcert in het Casino van Blankenbergen. Hij treedt hierop met een live band en ook dansers. Een klassieker was dat van Willy Sommers in 7 Anjers, 7 Rozen.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Ja, over de zomer van 2026 kunnen we best tevreden zijn. Dat was zomerse muziek van Los Machucambos in Pepito. En een verzekering opzeggen wordt even eenvoudig als ze afsluiten. Daarover zometeen meer na deze van 10cc.

0: Ja, dat waren inderdaad Rubber Bullets van de band 10cc. Vanaf volgend jaar kunnen Belgen hun verzekering opzeggen via een simpele knop in de app of op de website van hun verzekeraar. Dat zeiden ministers onder meer Rob Beenders en David Clarinval. Beenders noemt het desabonneren in 3 klikken. Wie op de knop klikt, ziet meteen wanneer de huidige verzekering stopt en wanneer de opzegging ingaat. Dat moet komaf maken met een aangetekende brief of een lang online formulier, wat voor veel mensen voor moeilijkheden zorgt. Ook switchen moet binnenkort vlotter gaan. Wie een nieuwe polis wil afsluiten, kan de nieuwe verzekeraar vragen om de oude polis meteen stop te zetten, net zoals dat nu ook mogelijk is bij de telecomoperatoren.
1: Geniet van je dag met Ludo, Limburg's leukste evergreen.

0: en hoop dat ik u kan behagen.
1: Ja, de man die nu volop aan het revalideren is na een zware heupoperatie. Dat was Luc Steenhoog en vindt u het goed, meneer. Straks nog nieuws uit Hasselt. Ik heb eerst Shaking Stevens en het leuke Oh Julie.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op Wopa.

Ja, het orkest van Perez Prado hier bij Radio Ludo in deze Cherry Pink and the Apple Blossom White. En vanaf morgen tot en met zondag staat Hasselt opnieuw volledig in het teken van Theater op de Markt. Het internationale festival brengt meer dan 40 producties uit binnen- en buitenland naar pleinen, parken en andere bijzondere locaties in de stad. Van indrukwekkende circus, acts en acrobatie tot dans, straattheater en interactieve voorstellingen. Ja, 5 dagen lang valt er overal iets te ontdekken. En die meeste voorstellingen vinden plaats in de Hasseltse binnenstad, onder meer aan het cultuurcentrum van Hasselt, in het Stadspark, op het Colonel Dussaertplein, het Limburgplein en Cartier Bleu. Enkele andere producties trekken dan ook naar domein Kiewit of de nieuwe zaal aan de Scheepvaartkaai. Hoor dus rekening mee dat die locaties niet op wandelafstand liggen van het centrum. Voor meer informatie en tickets surf je naar de website van Theater op de Markt.

Ja, straks hadden we een beetje animo en dat dankzij Luc Steno met zijn bewerking van Vous permettez, monsieur. Dit was de man himself in Crier ton nom. En nu naar Dion en Donna de Prima Donna.

Ray Peterson en dat in The Wonder of You. Het gaat weer richting 17:15 en dat betekent dus dat we zometeen aandacht hebben voor ons muzikaal feit van vandaag 4 augustus. Maar eerst deze van Jude Dullen en zijn Lady in

Jazeker, dat was nog een keertje. The one and only Bill Haley and his Comets in Rock Around the Clock. En dan naar ons muzikaal feit van vandaag 4 augustus. En daarvoor gaan we terug naar 1958. Want op die dag werd de allereerste universele hitlijst gelanceerd die verkoopcijfers en radio airplay combineerde. De allereerste nummer 1 in deze historische lijst was het nummer Poor Little Fool van Ricky Nelson. Ja, die Hot 100 geldt wereldwijd nog steeds als de belangrijkste graadmeter voor muzikaal succes.

Ja, een heel andere tijd, dat zeer zeker, met 1948 van Gerard Cox. We blijven nog even in Nederland, want we hebben de dames Pussycat klaarstaan met Georgie. En daarachteraan krijg je nog een stukje van Mezzo Forte en hun Garden Party. Graag tot zometeen voor deel 2 van Hallo Limburg. MUZIEK

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op een spoedoverleg via videoconferentie hebben de asielministers van de EU-landen de plooien weer gladgestreken. Na de crisis in de Spaanse exclave Ceuta vlakbij Marokko, die aan enkele tientallen migranten het leven kostte, was er veel kritiek op het Spaanse migratiebeleid. Enkele Europese landen, Denemarken en Italië voorop, eisten zelfs sancties. Maar alle lidstaten hebben zich nu solidair getoond met Spanje. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft een eerste jaarhelft achter de rug met 70 miljoen euro verlies. En dat ondanks een stijgend aantal passagiers, meer vluchten en hogere inkomsten. De maatschappij mocht 4,5 miljoen reizigers vervoeren, maar leidt het verlies door externe factoren, zoals de hoge brandstofprijzen, de ebola-uitbraak in Afrika en de vele vakbondstakingen in ons land. Brussels Airlines kondigde eerder de aankoop van 2 extra toestellen aan, maar ziet zich genoodzaakt dat uit te stellen. In Pisa is er een aardbeving geweest met een kracht van 4,3. De beving zorgde volgens lokale autoriteiten kort voor paniek in de straten, maar er raakte niemand gewond. De trillingen waren ook voelbaar in Lucca en andere steden in Toscane. De lokale overheden lieten uit voorzorg enkele gebouwen ontruimen. Zaterdag was er in Napels, in het zuiden van het land, ook al een aardschok. De sterkste in 40 jaar. Daarbij raakten 26 mensen gewond. Net als gisteren was Jonathan Milan opnieuw aan het feest in de Ronde van Polen. Ook in rit 2 spurte de sterke Italiaan sneller dan de Fransman Manier en de rest van het peloton. Milan verstevigt dus ook zijn leiderspositie. De Ronde van Polen eindigt zondag. Met meer dan 30 graden vanmiddag is de tweede hittegolf van het jaar officieel. Maar vanavond en vannacht kan het nog flink donderen. En ook morgen begint met kans op regen, vooral in het westen. Later op de dag halen we dan weer 28 graden in het binnenland. Aan zee 24. Your attention, please. Dit is Koen Bak.

0: nothing at all.
1: Ja, dit keer de wat speciale versie van zijn hit All or Nothing at All. De discoversie van Frank Sinatra. En nu naar het leuke plaatje van Bert Camford in A Swinging Safari. Trouwens, een hele goede avond en welkom hier in deel 2 van Hallo Limburg.

Ja, het is zo'n beetje de enige plaats momenteel waar je nog wat verkoeling kan vinden. Dat is aan zee. En misschien merkt u daar wel deze op. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini van Brian Hyland. En nog meer afkoeling in de namiddag, want dan is daar meestal een zeebries. En over de wind gaan we het ook hebben in de nu volgende song van Randy Crawford. En die heet Wind Song. MUZIEK

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

mooie plaat van Bart Herman en Ik ga dood aan jou. De pensioenlijn zal vanaf 1 september niet meer gratis bereikbaar zijn. Ik heb er zometeen meer over na Till van Tom Jones.

Ja, dat was Tom Jones en Till. Vanaf 1 september verandert het telefoonnummer van de pensioenlijn. Het huidige gratis nummer 1765 wordt namelijk vervangen door een standaardnummer, namelijk 02-225 1765. Het nummer 1765 was jarenlang gratis, maar kost per jaar meer dan 1 miljoen euro voor de pensioeninstellingen. Nu door over te schakelen op een standaardnummer kan daar dus een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd. Voor de meeste bellers verandert daar trouwens weinig, want oproepen naar een vast nummer met het voorvoegsel 02 zijn in de meeste abonnementen inbegrepen. Anderen betalen het tarief van lokaal gesprek. De uren blijven hetzelfde, van maandag tot vrijdag van 8:30 tot 12:00. En wie in de wachtrij staat, kan een bericht inspreken en vragen om teruggebeld te worden.

0: aan betere gitaarwerk. En dat komt uiteraard van Carlos Santana hier nog met zijn band Santana and She's Not There. En wie vanavond over de Grote Markt in Hasselt wandelt, waant zich even in Buenos Aires. En dat tijdens een nieuwe editie van Hasselt Danst. Dan maken bezoekers namelijk kennis met de Argentijnse tango. Een van de meest iconische dansstijlen ter wereld. Ja, Hasselt Danst is al jaren een vaste afspraak op de dinsdagavonden in de zomer. Elke week staat trouwens een andere dans centraal en leren professionele lesgevers de basis passen aan iedereen die daarin zin heeft om mee te doen. Danservaring is niet nodig, want zowel de beginners als gevorderden zijn daar welkom op de dansvloer. De gratis dansavond vindt dus vanavond plaats en dat van 18:30 tot 22:00 op de Grote Markt. En ook wie liever toekijkt dan meedanst, die kan daar genieten van de uitzonderlijke sfeer.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Je hoorde Jesse Belvin hier bij Radio Ludo in deze Guess Who. Zometeen gaan we het hebben over de eerste editie van het Wijnfest. Maar eerst muziek uit Vlaanderen van Wijlen Louis Neus.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

een rustgevend plaatje op deze dinsdag met Louis Neeuws en Omdat ik van je hou. En Visit Tongeren Borglon organiseert op zaterdag 15 augustus de eerste editie van Wijnfest, en dat in het Speelhof in Borglon. Tijdens dit nieuwe evenement stellen 10 lokale wijndomeinen hun wijnen voor aan het publiek. Bezoekers kunnen daar kennis maken en ook met de nieuwe wijngids. Die heet Ontkurkt en die wordt dezelfde dag officieel gelanceerd. En bezoekers die meer willen leren over de wijnbouw in de regio kunnen deelnemen aan de rondleidingen. Die vinden plaats van 14 en 16 uur en worden afgesloten met een proeverij. Per sessie kunnen maximaal 15 deelnemers aansluiten. Deelnemen kost €15 en inschrijven gebeurt ter plaatse aan de infostand van Visit Tongeren Borglon.

je hoorde Jean Vincent en dat in deze Say Mama. Zometeen hebben we weer ons muzikaal feit en eerst nog deze van Hot Chocolate. Hier is So You Win Again.

Je hoorde Hot Chocolate en So You Win Again. Een paar muzikale feiten nog, hier op deze 4 augustus, onder meer in 1979, toen gaf de band Led Zeppelin een legendarische headline optreden op het Knebworth Festival in Engeland voor meer dan 100.000 dol enthousiaste fans. De Kings die brengen in 1964 de single You Really Got Me uit. Het nummer introduceerde de rauwe, vervormde gitaarriffs die de basis legden voor de latere hard rock en punk. En op deze dag in 1984 is er het iconische soundtrack-album Purple Rain dat meteen doorsteeg naar de nummer 1 positie in de Amerikaanse hitlijsten. En daar bleef het maar liefst 24 weken onafgebroken op nummer 1 staan.

Na de megahit van Prince en dat in Purple Rain. Ziezo, dit was Hallo Limburg voor deze dinsdag. Morgen zijn we er weer, zelfde tijd, zelfde zender. En ik heb nog een prima idee, of tenminste toch Robin Sarstedt, om deze aflevering af te ronden met Let's Fall in Love.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op een spoedoverleg via videoconferentie hebben de asielministers van de EU-landen de plooien weer gladgestreken. Na de crisis in de Spaanse exclave Ceuta vlakbij Marokko, die aan enkele tientallen migranten het leven kostte, was er veel kritiek op het Spaanse migratiebeleid. Enkele Europese landen, Denemarken en Italië voorop, eisten zelfs sancties. Maar alle lidstaten hebben zich nu solidair getoond met Spanje. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft een eerste jaarhelft achter de rug met 70 miljoen euro verlies. En dat ondanks een stijgend aantal passagiers, meer vluchten en hogere inkomsten. De maatschappij mocht 4,5 miljoen reizigers vervoeren, maar leidt het verlies door externe factoren, zoals de hoge brandstofprijzen, de ebola-uitbraak in Afrika en de vele vakbondstakingen in ons land. Brussels Airlines kondigde eerder de aankoop van 2 extra toestellen aan, maar ziet zich genoodzaakt dat uit te stellen. In Pisa is er een aardbeving geweest met een kracht van 4,3. De beving zorgde volgens lokale autoriteiten kort voor paniek in de straten, maar er raakte niemand gewond. De trillingen waren ook voelbaar in Lucca en andere steden in Toscane. De lokale overheden lieten uit voorzorg enkele gebouwen ontruimen. Zaterdag was er in Napels, in het zuiden van het land, ook al een aardschok. De sterkste in 40 jaar. Daarbij raakten 26 mensen gewond. Net als gisteren was Jonathan Milan opnieuw aan het feest in de Ronde van Polen. Ook in rit 2 spurte de sterke Italiaan sneller dan de Fransman Manier en de rest van het peloton. Milan verstevigt dus ook zijn leiderspositie. De Ronde van Polen eindigt zondag. Met meer dan 30 graden vanmiddag is de tweede hittegolf van het jaar officieel. Maar vanavond en vannacht kan het nog flink donderen. En ook morgen begint met kans op regen, vooral in het westen. Later op de dag halen we dan weer 28 graden in het binnenland. Aan zee 24.

De leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

De leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De natuurbrand in de regio Noord-Limburg in Nederland breidt niet langer uit. Tientallen brandweerkorpsen hebben na anderhalve dag werk kunnen voorkomen dat het vuur overslaat naar een vlakbijgelegen tweede bos. Toch noemen de autoriteiten de brand niet onder controle, omdat de aangekondigde nachtelijke windstoten het vuur weer zouden kunnen doen oplaaien. Meer dan 100 hectare natuurgrond is al in rook opgegaan. Twee jongeren met Belgische nationaliteit liggen in het ziekenhuis in de Franse Pyreneeën nadat ze tijdens een trektocht getroffen zijn door een blikseminslag. Een van beiden, een jongen van 14, kreeg daarbij ook een hartstilstand. De jongen van 21 liep brandwonden op. De twee maakten deel uit van een groep van 15 wandelaars die een uitstap maakten op 2700 meter hoogte. Winkelketen Aldi gaat de promotieprijzen van de verse producten in zijn digitale folder niet langer verbergen. Sinds enkele maanden stonden die prijzen geblurred tot de zondag voor de promotieweek. Bedoeling was zo concurrerende supermarkten minder inkijk te geven in de acties en minder tijd om hun prijzen aan te passen. Aldi stopt daar nu mee door de vele negatieve reacties van zijn klanten. In de Tour de France Femme is er een nieuwe gele truidraagster. De Zwitserse Marlene Reusser maakte in de bijna 10 kilometer lange tijdrit haar favoriete rol waar. Reusser, die ook wereldkampioene is in dezelfde discipline, was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Nooyen. Lotte Klaas was beste Belgische op plaats 8. Uitredend toerwinnares Ferrand Prévot verloor meer dan 2 minuten. Reusser heeft in het klassement nu 14 seconden voorsprong op Demi Vollering. En in Bari, in het zuiden van Italië, heeft een vrouw haar winnend loterijbiljet ter waarde van 1 miljoen euro onverhoopt teruggekregen dankzij de hulp van een team vuilnisophalers. Ze had haar lotje onwetend in de prullenbak van de krantenwinkel gegooid. Toen een familielid haar wees op de winnende nummers, was de prullenbak al opgehaald door de afvaldienst. Daarop alarmeerde ze het bedrijf en na een dag zoeken dook het lot onbeschadigd op tussen een berg afval. De vrouw heeft beloofd de vuilnismannen een flinke beloning te geven. Tijdens de nacht kans op regen en gedonder. Ook in de ochtend kan nog een bui vallen, vooral in het westen. Later op de dag dan tot 24 graden aan de kust en tot 27 in het centrum.

beste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De wereld is een schouwtoneel. Elk heeft zijn rol, elk speelt zijn deel. En zo vond ik mijn fiancée in dat hutje bij de zee.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.